0: naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: De 1395 AM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
11: Oh, de 1395 AM
12: is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Wie? Wie? Wie? Wie?

0: 3 AM.
1: Husky hadden we, Pretty Little Linda uit 76. Sandy Shaw daarvoor, Nothing Comes Easy uit 66. En De Piraten als eerste. Kok van de Palm en Jan Boezeroen. Heimwee naar Marokko uit 74. Een meisje nu, dat de boot heeft gemist.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Ik had voor je in omgekeerde volgorde. Joe Tex, Los Caboes uit 1979. The Beach Boys, Help Me Ronda uit 1965. En Sandra en Anders, Let Us Play Together uit 1970. Het moment van bezinning. Dames en heren, hier zijn Henny en Kobe.

0: volle dag Radio Cybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Vocal Harum hadden we uit 1972. Conquistador in de live versie. The Everly Brothers daarvoor. The Price of Love uit 1965. Later gecoverd door Brian Ferry. En de eerste was uit 1970. Uit de tijd dat de Uilenspiegel nog lag. Op het strand van Katzand. Gezongen door Anja. Dit is Olijfje.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Ja. High Under the Moon. Natuurlijk de Nederlandse formatie Tambourine. Ze bestonden tot 92, ongeveer 3 jaar. Want dit plaatje kwam uit 1989, vrienden. Het is 18 juni, het is donderdag. En ik zeg een hele goede morgen. We moeten weer aan de slag.

Het is hier nog wat grijs in het noorden qua weer. Maar het schijnt nogal warm te worden vanmiddag. En vrijdag is het helemaal tropisch volgens mij. Welkom bij Eruit op deze donderdag. Straks natuurlijk de nieuwe opgave Morgenster. En we kijken ook even naar het oude nieuws 8:30. En ik weet, koffie, broodjes. Wij gaan gewoon verder, beste mensen, met datgene waar wij goed in zijn. We zijn vanochtend al begonnen. Ik zei het al even, Martin van Kampen met zijn Morning Music Show. Nu eruit met Anne Zijlstra tot 9 uur. En de muziek staat centraal. En we gaan naar 1988 met onze eigen Gerard Joling. Wat wilde die graag? En

Gonna Win 1984, plaatje heette trouwens When Am I Going to Make a Living? Wanneer gaat ze eens een keer een normaal leven leiden en heeft ze iets voor haarzelf? Sade hoorde je natuurlijk, te begonnen allemaal met Smooth Operator. Ja, die plaatjes komen lekker hier voorbij in eruit met Anne Zijlstra. We zijn al even onderweg. We lopen ongeveer 7:15. En je weet het natuurlijk, naar de volgende plaat aan gaan wij kijken naar die nieuwe opgave van de Morgenster. En misschien is het slim als je even pen en papier bij de hand pakt om even een paar aanwijzingen op te schrijven. Het is niet moeilijk. Ja, misschien weet je het gelijk. Of misschien moet je er nog wat langer over nadenken. We gaan er naar kijken, naar de plaat van Don McLean. Deze Castles in the Air.

maar het is weer tijd voor de Morgenster, vrienden. Wij zoeken iedere dag en iedere ochtend een band, een artiest of een artiest of een beroemdheid. En dit keer zoeken wij een duo, een Amerikaans duo, bestaande uit twee heren, geboren 11 oktober 46 en 7 april 1948. Ja, hun namen ga ik natuurlijk niet verklappen. Ze zijn afkomstig uit Philadelphia en ze waren het populairst in de jaren 70 en 80... toen ze 6 nummer 1 hit scoorden in een Billboard Hot 100. Ja, en dat was niet het enige natuurlijk, want ze scoorden wereldwijd die hits. Onder andere Rich Girl, daar begon het mee. En later maakten ze nog iets als Private Eyes en You Make My Dreams. En onder andere ook Kiss On My Lips kwam voor en Out Of Touch. En dat is nog maar een kleine verzameling van de hits die deze heren hebben gehad. Weet jij wie wij zoeken? Wie zijn deze morgensterren, heren, dames? Ja, wie zal het zeggen? We gaan naar de muziek, want straks om 20 voor 9 krijg je wel weer die oplossing van de morgenster. Hij werd beroemd door zijn vader. Hij had alleen een hit. Ik heb het over Julian Lennon, The One Hit Wonder. Dit is Too Late for Goodbye.

had een wereldberoemde vader, mensen, deze Julian Lennon. Maar hij had maar één hitje. Too Late for Goodbyes, hoorde je. En dat was natuurlijk de zoon van. Ja, we lopen naar de oude nieuwsfeiten. Maar we gaan van de jaren 80 even terug naar de jaren 60. En doen dat vanuit Zoetermeer, Zoeterwoude met de

langzaam op de laatste klanken van de Steve Rowland en de Family Dog. Met de welbekende Sympathy uit 1972. En dat brengt ons

Space Shuttle Challenger. En dan in 1995 bij een explosie in een wegrestaurant in België komen 16 mensen om het leven. 2002, Steve Forsett begint aan zijn zesde poging aan een solo ballonvlucht rond de wereld. En dat doet hij en hij slaagt volledig. 2007, sergeant-major Jos Leunissen, 44 jaar, van het 13e infanteriebataljon uit Assen, komt om door een ongeval tijdens gevechten rond de stad Kora in de Afghaanse provincie Uzugan. En dan gaan we weer naar de muziek. Nederlandse bodem, om wel te verstaan, uit 2021. Hier is Mo. Gisteren.

0: is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: www.radioseabreeze.nl

Wat is dit een lekkere plaat. 2003 was het alweer voor deze dames. Helemaal hole in the head. Bekend waren natuurlijk de Sugar Babes. En ze komen gewoon voorbij in de ruit. Kijk even op mijn klokje. Ja, ik zeg altijd dat ik op mijn klokje kijk. Maar we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Die twee heren. Ja, wie waren dat namelijk? Gewoon Daryl Hall en John Oates. Ja, ik denk dat iedereen dat wel goed heeft. Ja. De morgenster van deze 19 juni zijn Daryl Hall en John Oates. Oftewel Hall en Oates. Tegenwoordig leven ze in onmin. Ze hebben vreselijke ruzie en ze alles draait om geld. Laten we teruggaan naar 1974. En dit plaatje heet gewoon Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far. Cause you know it don't matter anyway.

dat is lekker natuurlijk. Dat kan die Bruno Mars wel zeggen. Dat hij echt helemaal niks meer gaat doen. Maar dat kan hij natuurlijk niet tegen mij zeggen. Want ik kan dat niet. Want ik draai gewoon muziek. En je weet dat ik een aantal items heb verteld. We hebben de morgenster gehad. We hebben de oude nieuwsfeitjes gehad. We lopen een beetje tegen het einde van de show. Weer even back to the 60s. Hier zijn de Rolling Stones.

Je hoorde Star 1974, beste mensen. Natuurlijk het duo bij Joe Egan en Jerry Rafferty. 1974, wat blijft toch die tijd? Dit programma loopt ook op de laatste benen. De tijd heeft geen pauze. Ja, we lopen al naar het einde toe. Nog twee plaatjes en dan is dit programma ook weer voorbij. We gaan even naar de disco. We gaan naar 1982. En deze dame had ook maar één hitje. Het was een zogenaamde One Day Fly. Ze heet Marcia Hines en haar liefde die bracht haar tot haar knieën.

Ja. Hans van den Burg hoor je met zijn Gruppo Sportivo. En ze zijn momenteel bezig met een afscheidstour. Dit liedje was very nice. Wat ook very nice is, alhoewel minder, is natuurlijk het einde van deze show. Want dit programma zit er weer op. Dit was de laatste vocale. En straks na het nieuws van 9 uur, dan zit natuurlijk Elibert Maathuis weer klaar met zijn versie van Maatwerk in de Muziek. Je weet dat het morgen vrijdag is en dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in, vrienden. En ik ben er aanstaande zondagmiddag weer om 5 uur voor een nieuwe Windkracht 5 bij Radio Seabreeze. Maak er nog een fijne dag van. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. We gaan eruit met James Last en zijn Disguise. Hoi hoi.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
10: Als je 1 van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
9: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
10: Dat valt eigenlijk reuze mee.
9: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.

King of the Road, Alan Nashville Sounds en Jerry Reed op gitaar. Welkom bij Maatwerk in de Muziek op deze donderdag. Ja, moest er even over nadenken. Want ik hoor net mijn haan buiten kraaien en denk, oh, even voorzichtig dat hij niet door de microfoon heen komt. Maar ach, als je dat hoort, dan weet je dat ik woon tussen de weilanden en de studio is niet hermetisch afgesloten in ieder geval. Milko Roodnat, bedankt dat we er weer uitgekomen zijn met het programma eruit. Altijd bij Sibris te horen tussen 8 en 9 's ochtends. En ja, wij gaan tot 10 uur verder met een reis door de muziek. The Beatles en The Daytripper.

The Beatles en Daytripper. Het herinnert me aan de jaren 60. En mijn slaapkamertje waar een wand helemaal volgeplakt was. Met allemaal foto's van de Beatles. Want ik was en ben nog steeds een grote fan. Ook van deze man. Weer heel iets anders. The Best of Santana is het album. En ik heb gekozen voor Black Magic Woman. MUZIEK

Lee Greenwood en Susie Bogus, Hopelessly Yours. En dat allemaal in maatwerk in de muziek. Elke werkdag tussen 9 en 10, met natuurlijk ook de country daarin. En je hebt soms van die platen waar ik thuis met mijn kinderen heel erg mee heb meegeschreeuwd. En dit is er een van, Circus Custers. Ach, misschien ken je het ook wel. Verliefd.

0: Vanaf maandag 7 februari. Monique 918.
1: En Seabreeze. Vanaf 7 uur in Nederland.
0: Op AM en natuurlijk via internet.
1: Seabreeze en Monique 918. Samen
0: in 2022.

Ein Mädchen für immer heette Olaf. En in 1971 was dat goed voor een hitnotering in de top 40. Ach ja, het is altijd aardig om dat toch even te noemen, denk ik. 1978, The Darts and It's Raining. Hetzelfde verhaal eigenlijk ook. Zij stonden ook met een hit in de top 40 in het jaar 1977.

Stewart aan It's Raining. We blijven nog maar even bij de top 40 hitdoseringen. Want ja, de volgende doet daar zeker aan mee. 1975, Al Martino en Volare.

Martino en Volare. Een prachtige uitvoering natuurlijk. En uit dezelfde periode in de top 40 is dit Husky. The Song of Praise. En we praten over 1976.

Amsterdamse Cats met zanger Piet Veerman en One Way Wind. Een absolute top 40 hitnotering in de jaar 1971. Ach ja, we gaan naar de Flock of Seagulls. Hoort wel een beetje bij Sea Breeze, denk ik. En Wishing I Had a Photograph of You.

wishing if I had a photograph of you. Zo klonk een vlak of Seagulls in de jaren 80. En zeker bij Maatwerk in de Muziek op Radio Seabreeze. We gaan naar Mr. Big. Heel groot. To be with you.

Mr. Big, To Be With You. Don't It Make My Brown Eyes Blue is door heel veel mensen gecoverd. En dit is de versie van Laura Fitchie.

Laura Fiji en Don't It Make My Brown Eyes Blue. Erik Meesie kennen we als zanger en gezicht van de Nederlandse band Toontje Lager. Maar in 1986, na het uiteenvallen van de band, ging Meesie solo verder. Hij bracht 2 albums uit, enkele singles en het grootste succes, dat was natuurlijk Zonder Jou. Trotsparadeplaat, Radio 3, Nederlandse top 40, 10e positie, nationale hitparade. Nou, verzin het allemaal maar op en wij gaan er natuurlijk draaien. Hier is die, Erik Meesie, met Zonder Jou.

vrolijke klanken van de gigantjes. Safe, sane en single. Allemaal bij Radio Seabreeze. Elke werkdag tussen 9 en 10 bij Maatwerk in de Muziek. En we gaan naar deze. The Sweet. En misschien weet je het wel. Santa Monica Sunshine.

The Sweet en Santa Monica Sunshine. We gaan eens even kijken naar de klok. Ja, ik zie dat het nog een aantal minuten is. En dan is het weer tijd voor het nieuws. En daarna natuurlijk Ton Polderman met Koffie Compleet. Ik vind het altijd heerlijk, want dan kan ik eindelijk een rustig kopje koffie drinken. Met heerlijke muziek op de achtergrond. Net als jullie dat waarschijnlijk ook gaan doen. Ik ben er morgen in ieder geval weer tussen 9 en 10. Alweer de laatste dag van deze week. De werkdag in ieder geval. Met maatwerk in de muziek. En de laatste plaat komt van Ronan Keating. If tomorrow never comes, nou het komt vast wel. Graag tot morgen en een hele fijne dag.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijke plaats van Lionel Richie. Jawel, all night long. Dat is allemaal hier op Radio Seabreeze. Een bijzonder goedemorgen. Het is donderdagochtend en de hoogste tijd voor Koffie Compleet. Ja, maar dat had u al in de gaten natuurlijk.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid hier op uw meest favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, het is lekker weer natuurlijk, maar nog meer. Het wordt warm en ga ze maar door. Dus ik hoop dat u allemaal nog een korte broek in de kast had liggen die u aan heeft kunnen trekken. En misschien wel een lekker luchtig hemdje. En voor de dames onder u misschien wel een minirokje. Oh, dat is leuk. Ja, mijn mannen zijn helemaal gek op minirokjes. Ja, eerlijk is eerlijk. Tenminste, als dames ze aan hebben. Oké, wat gaan we doen? We gaan heerlijke muziek draaien. Bijvoorbeeld deze plaat van de Reddies. We hebben het over boys. En wat voor jongens, hè? Nou,

0: Ja, de Reddies. En toch een lekker singeltje. Ja, eerlijk is eerlijk. Het is nog van een oud vinylplaatje, luister vrienden, dat deze plaat afkomstig is. En ja, deze muziek afkomstig is. Heel veel platen die wij draaien hier bij Radio Sybaris in het programma Koffie Compleet, die komen gewoon van vinyl. Dat is leuk, hè?
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Een lekker bakje koffie compleet, behalve de wat nieuwere platen, laatste vrienden, want die komen gewoon uit de computer rollen. Ja, hier is Melissa Smilda.

weer schijnt. Nou, de zon schijnt en daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, toch? Radio Seabreeze, Europe's number one radio station. De gezelligste van de hele wereld en wijde omgeving. Ja, nou, I'm a believer.

0: Heren Monkeys waren dit en I'm a Believer. Ja, ik geloof hoor, zeker weten. Ik geloof overal. En als u mij een verhaaltje vertelt, dan geloof ik het. Ja, zeker weten. Ook al is het verhaaltje niet waar, dat maakt allemaal niet uit. Ik geloof alles, I'm a Believer.
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Seabreeze met Tom Polderman.
0: Radio Seabreeze met Tom Polderman met Koffie Compleet. Ja, gezelligheid kent geen tijd. Hey, ik heb hier een leuk singeltje liggen, luister vrienden, op de draaitafel. Dat is uitgegeven destijds door CNR. Dat was een platenmaatschappij die jarenlang in ons kleine kikkerlandje bestaan heeft. En volgens mij bestaan ze niet meer, maar goed, dat maakt niet uit. Hun muziek is er nog wel altijd. En hier zijn Frank en Mirella en Quanta Namea.

0: moet altijd aan Anna Paulowna denken als ik deze plaat hoor, luister vriendjes. Jawel, Anna Paulowna. Het was in Anna Paulowna. Ja, gezellig. In ieder geval, die waren Frank en Mirella met Guantanamera. Een lekkere plaat hier gedraaid op uw favoriete radiozender. Een beetje zomerse muziek. En daar houden wij van.
1: Hot summer on Seabreeze Radio.
0: En hoe je doet, doe je het hoor. Neem mij maar zoals ik ben. Take me like I am. Hier zijn Jussie en Mandy.

Christian en Mandy en Nederlands duo en Take Me Like I Am. Neem me zoals ik ben, ja, dat zou iedereen wel kunnen zeggen. Want ja, sommige mensen die denken zus over een andere, over degene waar ze het over hebben. En andere mensen denken weer zo. Nou ja, ik zeg altijd maar, neem mij zoals ik ben. Ja, toch?

blijven vooral de bouwvakkers onder u en al timmerlieden. Even de hemmer, ja, dan kan je lekker mee timmeren. En dan neem je er ook nog een zaag bij en een bijtel en dat soort dingen meer. Beetje lijm, beetje spijkers en gaan ze maar door. En maak er wat moois van, hè? Ja, zeker weten. Radio.

radioprogramma Laatste Vrienden bij een andere radiozender. Twee andere radiozenders om precies te zijn. En daar hadden we Nico Dame, die presenteerde toen altijd het weer. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, die Nico die zat er altijd hartstikke, die had het altijd hartstikke goed. En zei ze bij het KNMI en dergelijke dat het ging regenen. Hij zei, nee hoor, het gaat zonnetje gaat schijnen. Dan ging het schijnen. En andersom ook. Ja, zeker weten die Nico, dat was fantastisch. Hij wist helemaal niks van computers af en dergelijke. Hij deed het allemaal zo uit blote hoofdje. En ja, of het nou kwam doordat hij een hand miste, ik weet het niet. Dat hij dat misschien aan heeft gevoeld. In ieder geval, hij kon fantastisch het weer brengen altijd. Ik weet niet hoe het met hem is eigenlijk. Ja, Nico Dame, hij kwam uit Den Bosch vandaan. Heerlijk. Hier is Stevie Wonder.

0: Live, Stevie Wonder. Een plaatje uit 1990 om precies te zijn. Wat een heerlijke muziek heeft hij altijd gemaakt, hè? Stevie, ja, heerlijk. Fantastisch, moet ik zeggen. Je luistert naar Radio Seabreeze, voor het geval je dat nog niet wist. Het station waar muziek in zit, zeker weten.
1: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11. De hele week koffie compleet tussen 10 en 11.
2: Dit is Ton Polderman.

0: helemaal alleen, natuurlijk hoor, jawel. Een fantastische plaat van Gilbert O'Sullivan. Dat is toch ook weer jaren en jaren geleden.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze.

0: luister maar, onze zingende truckdriver Henk Wijngaard. Luister vriend, hij is inmiddels 80 jaar geworden onlangs. En ja, dat is toch fantastisch. Wat een fantastische man, hè? Wat een fantastische plaat heeft hij ook altijd gemaakt. Voor alle truckchauffeurs onder u. En daar hebben we hem ook voor gedraaid. Voor alle truckers, heerlijk.
1: Radio Seabreeze.
2: We are going to take you back. Back in time on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Gezellig, hè? Ja, zeker weten. En we nemen u mee naar een land waar de zon altijd schijnt. Hier zijn ze. Ja, heerlijk, hè? Oh! Kaoma en de Lambada. Dames, allemaal even lekker met de billen.

0: Plaatje van Lou Rolls uit het grijze verleden gedraaid hier op Radio Seabreeze. Ja, Europe's number one, your station with the best music from the whole, this bloody world. Jawel, die verlaatste vrienden, we gaan wat nog veel meer doen. We gaan nog veel meer leuke gouden houden draaien, dat beloof ik je. Hier op Radio Seabreeze en af en toe wat nieuwere erbij. Maar de meeste zijn lekker oud en vertrouwd. Ja, zeker weten. Luister maar eens naar deze jingle, dan hoort u het.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

0: Heerlijk, hè? Doe wa. Ja, Swing Your Daddy van Jimmy Gilstrap. En dat allemaal gedraaid hier op Koffie Compleet.
1: Go! This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Ja, en je luistert naar Koffie Compleet, het is maar dat je het weet. Hoewel, ja, kijk eens op de klok van gehoorzaamheid, wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, luister vrienden. Ik heb het met plezier gedaan, ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Ja, hij staat alweer te trappelen van ongeduld, hè? Onze eigen Wiebe Christ. En die gaat er ook weer wat leuks van maken. Na nieuws en weer in één keer is Wiebe er weer. Heerlijk. Ja, nou, we hebben leuke programmamakers hier hoor, bij Radio Seabreeze, echt waar. Goed, wat mij betreft, morgen ben ik er weer. En vanavond ben ik er ook. Het is donderdag, even niet vergeten. Dan ben ik er met Giddy Up Country. Ik zou bijna Giddy Up Country vergeten zeg. Nou ja, vanavond in ieder geval Giddy Up Country op Radio Seabreeze tussen 8 en 9. Of tot vanavond en anders tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: De 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Goedemorgen.
6: Het is zomer.
5: Landgenoten.
7: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
8: Binnen zonder kloppen.
9: Beetje vreemd, maar lekker.
8: Waar is iedereen dan? Hallo?
5: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
10: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.

0: 98 en 1395 AM.
1: Hippiedipiep, hoera! Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen ook om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer standvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Maar vandaag zijn dat wel heel veel dikke hits. Ruim 3 handenvol allerraarste deuntjes uit de vorige eeuw. Ook vandaag is de variatie groot en bijzonder. Want mijn zusje Klaske heeft ze uitgezocht omdat zij vandaag jarig is en 67 wordt. De muzikanten zijn zoals gewoonlijk grotendeels internationaal. En dit zijn de te verwachte bands. De Beatles, ABBA, Simon & Garfunkel, BZN, de Bee Gees, de Cats, Middle of the Road, The Walkers, Peter Maffay, Cat Stevens, John Denver, Gerard Lenormand en we begonnen met Boney M. en The Rivers of Babylon. Het nummer haalde de eerste plaats in april 1978 en had een B-kant die net zo populair was. Brown Girl in the Ring. De vier leden kwamen uit Engeland, Duitsland en Nederland en waren Marsha Barrett, Liz Mitchell, Maisie Williams en Bobby Farrell. De Duitse producer Frank Farian lanceerde de groep in 1975. In datzelfde jaar kwam ABBA uit Zweden met hun 8e single Mamma Mia. Er werd een musical en een film van gemaakt. Het haalde in veel landen de eerste plaats. In Nederland bleef het in 1975 steken op de...

In het eerste triootje, non-stop hits, staan gereserveerd de Engeland afkomstige Middle of the Road met Chuppy Chuppy Chip Chip uit 1970. Barry Gibb van de Bee Gees met Don't Forget to Remember uit 1969. En nu eerst BZM en Just an Illusion, waarmee de Volendammers in 1983 de derde plaats haalden.

De zesde in deze playlist en noemen we de Europaradeplaat. En die komt deze keer uit Calvados, Frankrijk. Gérard Lenormand maakte zijn eerste hit in 1974 en heet La Ballade de Jean Giraud. En werd er vijfde mee in de Nederlandse top 40. Notre

In het tweede setje van drie non-stop hits verwelkomen we de Beatles en Hey Jude. Het was een van onze afwasplaatjes, Simon & Garfunkel en The Bridge Over Troubled Water. En nu eerst de Limburgse Walkers en There's No More Corn on the Brazos. Het was het 65ste singeltje in Huize Christ en moeders favoriet.

0: Music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: Yesterday.

0: voor wie wat later inschakelde. De muziek is vandaag aangevraagd door en voor Klaske Huisman uit Drachten, omdat die vandaag jarig is. Zometeen hoor je de Cats met One Way Wind, voorafgegaan door Cat Stevens en Morning Has Broken.
1: Mooi.

0: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Wiebe Christ.
1: Goedemorgen.
0: Binnen Zonder Kloppen.
2: Nederland is grote ramen zonder gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Nederland is één koekje bij de koffie. Maar ook enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is
3: Binnen Zonder Kloppen.
4: Ja, ik was er al bang voor.

derde triootje. Nummer 1 hits goud van oud non-stop staan gepland. Piet Veerman en Sailing Home. Die werd eerste in 1987. Art Garfunkel werd er ook, maar dan een jaar later met Bright Eyes. En nu eerst Peter Maffay, die met Doe in 1971 op dezelfde plaats stond.

De laatste is deze keer van John Denver. De enige van deze lijst die niet in de top 40 stond. Take Me Home Country Roads kwam uit in augustus 1971 zonder de top 40 te halen. Dit waren de populairste songs van mijn zusje. Gefeliciteerd ermee! Almost.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden, waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram afgesproken dat reizigers op tijd herinnerd worden dat het goedkopere abonnement afloopt, zodat mensen niet vergeten zich af te melden en daardoor vast komen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Wiebe, dankjewel voor het afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. En wij gaan verder met Bart's Middagbreeze. Met onder andere Timex Social Club. John Mayer komt langs. Maar ook The Police. Maar eerst de Steve Miller Band uit 1973. Met The Joker.

nummer van Jeffrey Kuipers hoorde je. En als ik nu niet ga, we draaien twee nationale producten in het uur. En dit was er een van. Terug naar 1986 met de Timex, Social Club en Rumors.

Julian Lennon. En die komt uit 1984 en was zijn grootste internationale hit. Als zoon van John Lennon kreeg hij veel aandacht. Maar met dit nummer bewees hij vooral zijn eigen talent. De combinatie van een sterk refrein, pakkende melodie en herkenbare jaren 80 productie zorgde voor wereldwijd succes. Een tijdloze popklassieker die nog altijd heerlijk wegluistert. In Bart's Middagbreeze, Julian Lennon. Hier is

0: Een plaat die je niet zo vaak hoort. Toch was dit wel een mooie hit van John Mayer en Hoozes uit 2009. We draaien de hits waar jij van houdt in Bart's Middagbreeze. Dit is namelijk Donna Summer, Love is in Control.
1: Oh.

Ook dit is van eigen bodem. Dat was Coldplay. Muziek nu uit 1975 van een Britse band. Genaamd Jigsaw. En je hebt hem al herkend. Dit is een van hun grootste hits. Sky High.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je radio hebt afgestemd op Radio Seabreeze 1098 AM. En je computer afgesteld op live.radioseabreeze.nl.

Het is een langzamere, donkere heruitgave van hun grote hit uit 1980. Opgenomen tijdens een gespannen reuniesessie in 1986. Het leidde helaas tot het uiteenvallen van de band. The Police, you're the Don't Stand So Close To Me.

tot 1985 en werd zijn grootste solo-hit. Het nummer werd geschreven door Mariah McKee en valt op door de emotionele tekst en sterke melodie. De unieke herkenbare stem van Sharkey geeft het nummer extra karakter. Een prachtige jaren 80 klassieker die nog altijd veel luisteraars weet te raken. In

Als is een Nederlandstalige single van de Belgische zangeres en actrice Pommelien Thijs. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Cybries. En dat is www.radiocybries.nl. We hebben nog 1 plaat voor je en dat is de een van Grace Jones. I've seen that face before. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er gewoon weer om 12 uur hier op Radio Cybries. Graag tot dan. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook al doelwit. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
14: Als je één van de 2 Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
13: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
14: Dat valt eigenlijk reuze mee.
13: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Paul's Muziek Boutique.
1: Zij houden van muziek. Ik hou van muziek. En Bart houdt ook van muziek, dat weet ik zeker. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. We begonnen met The OJ's. I love music. 18 juni. Dan weer de laatste aflevering van mijn muziekboutique deze week hier. Maar niet getreurd. Zaterdagmiddag van 4 tot 6 ben ik ook weer bij je. Dus je bent niet zomaar van mij af. Hear me do. Chris Andrews als tweede. I've got a message just for you. To whom it concerns.

Een van zijn groot uit de jaren 60, Chris Andrews. En ik zag laatst nog een filmpje van hem waarop hij nog wat probeerde te zingen. Maar volgens mij kan hij maar beter houden bij zijn plaatjes. Barry White. En die heeft één bijzonder goed advies voor ons. Let the music play.

0: Hij had vrienden die een uitermate slechte invloed op hem hadden. Het was de muziek die hem uiteindelijk uit de gevangenis hield. Betty White, een van zijn hits in de vorm van Let the Music Play.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Wij laten hier ook de muziek spelen. Een band die in 1978 opgericht werd onder de naam Maandverband. Ze hadden 10 nummers op hun repertoire staan. Maar op een gegeven moment werd dat toontje lager. En een van hun grote hits vind je terug in de galerij der Hollands glorie. Dit is net als in de film.

De Easy Beats later zouden een aantal leden van hun deel gaan uitmaken van Flesh and the Pan. Weet je wel, met die hele grote hit Hey St. Peter. Goed, dit was een mooie in de vorm van Friday on My Mind. Nou, dat is morgen al zover. Dus dat is, voor je het weet, is het zover. Ja, de heren die geboren waren in Australië, de Bee Gees. Een van hun grote hits, Tragedy.

Ze begon in de jaren 60 als gewoon een popgroepje zoals je er veel had. Maar in de jaren 70 werden zij toch echt wel de gangmakers van de disco. Met onder andere de muziek in de film Saturday Night Fever, de Bee Gees. Dit was een nummer uit het jaar 1979, Tragedy. We gaan naar Frankrijk.

0: Jerry Lewis en de Playboys. Everybody loves a clown. En ik heb er weer een.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Oliver Pesch is een Nederlandse singer-songwriter. En heeft in 2024 een toffe aardig nummer uitgebracht. Heart Attack. Heeft niks gedaan. Viel naast de hitlijst.

waren drie Nederlandse zussen. Ze noemden zich de Internationals en hadden een nummer uit het jaar 1963 van de plank gehaald. En opnieuw op de plaat gezet. Young and in Love. En het was nog een grote hit ook hier in Nederland. Zo. Dit was ook een hit trouwens. Queen. En The Crazy Little Thing. Cold Love.

Het brede genre van muziek van Queen blijft mooi. Crazy Little Thing Called Love. En in de bioscoop draait de film Michael over het leven van Michael Jackson. Dat leidt ook tot een opleving van zijn muziek. Ontzettend veel belangstelling is er weer voor de muziek van destijds. Ook voor dit nummer, 1983. Je vindt het weer in de Nederlandse hitparades.

0: blijft een geweldig nummer. Je vindt het terug op het album Thriller. En dankzij de film Michael is het weer een hit aan het worden. En ik verwacht dat er de komende tijd wel meer van die mooie klassiekers van hem terug te vinden zijn in de hitparades. Waar dan ook ter wereld. Ja, we gaan weer.
1: Galerijder Hollands Glory. Nieuw in de Galerijder Hollands Glory. De mooiste Nederlandstalige.
0: We gaan er weer eentje toevoegen aan de Galerij der Hollands Glory. Misschien wel een van de grootste Nederlandstalige bands die we hebben gehad. De Dijk. En mooie. Wat een vrouw.

Dit nummer voert mij altijd weer terug naar een zomervakantie eind van de jaren 70 in de hoofdstad van Luxemburg. Luxemburg in de discotheek Scorpion. Daar gingen we altijd heen en daar werd dit nummer grijs gedraaid. Amanda Lear en de Queen of Chinatown. We gaan er nog twee draaien. Eén daarvan komt voor rekening van Dave D. Dozy, Bicky, Mick en Titch. Een van hun grote successen uit de jaren 60. Don Juan.

met Don Juan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziek Boezik. Zometeen veel plezier met Terry. En ik wens je een hele fijne donderdag en laat je alleen met een hele mooie van Anders Pieter Tulf. Smiling Faces Sometimes.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hack zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking, dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij. Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio.

0: bedankt weer met de groeten aan mijn voorganger op de radio. Hier, we zijn weer zover en het is weer zo laat. Laten we eens even kijken.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En dat betekent dat we de opening hadden met de Bengals. Met de enige echter 1986 alweer, The Magic Monday. Tot 4 uur zijn we weer.
1: The Easy Way Show.
0: En zo heten we. The Easy Way Show. Paul van der Mark, bedankt voor die afgelopen uren op de radio. We hebben weer een duik genomen in jouw platen.

1998 had je Desiree met Live. En dat nummer dat duurde ook maar, ja, wat is het, 2 minuten en een paar seconden. Veel te kort vond ik, want zo'n plaat mag wat mij betreft oneindig duren. Dat lekkere ritme wat je hoort voorbij komen op je radio. Maar in 2025 had je Lola Young. En zij dacht, weet je wat, ik maak een plaat en die maak ik gewoon 4,5 minuut. Waarom? Het is zo'n meeslepend ritme wat je hier hebt op 1098 bij Seabreeze of via wifi. Dit

zit in het jaartijd van het jaar dat de kriebels weer komen om in de auto te stappen en richting het zuiden te gaan. En dat zal zijn Italië, Frankrijk, Spanje. Vooral diegenen die naar Spanje gaan, dan maak je zo'n rit door Frankrijk. En dan zou ik zeggen, duik eens van die autobaan af. Van de Route du Soleil, want dan zie je het mooiste aan je voorbij komen. De wijngaarden en noem maar op. Zeker doen. Dit was Mike Oldfield en Maggie Reilly. En zij zong in 1984 alweer, althans tezamen, het nummer Get to France. Oftewel gewoon France. En over zomer gesproken, ik weet het nog. Het was 1999. Het concert van Rob de Nijs. In het theater waar ik toen was, zong hij deze. Gevoelig, deze muziek. Want hij keek even terug naar de tijd. Dat hij samen op Scheveningen, Kijkduin of misschien wel in Wassenaar rondliep. Je weet het, de laatste zomer van de eeuw was dat toen.

0: soft and easy. This is Seabreeze, 1395 AM.
1: Un, dos, tres.

geworden is, ook geen idee. Willy de Veel zong er in ieder geval over dat hij naar de verkeerde kant ging. Dat mag wel duidelijk zijn. Oftewel, the wrong direction, daar ging hij naartoe. Leuk dat je er nog bij bent hier bij Series 1098 en via Hi-Fi, Hi-Fi Stereo. Gaan we naar Passenger. En hij zong the wrong direction. U bent op het rechte pad, hoor.

Oh jee, het gaat helemaal fout. Jazeker. The Clouds Across the Moon. Dat was natuurlijk de Raw Band uit 1985 alweer. Die lekkere plaat, moet ik zeggen. The Raw Band was dat. En over de Moon gesproken. Nou, ja, die zitten ertussen als je naar Mars gaat. En in 2028, 2029, dan is de voorspelling dat de aarde het dichtst bij Mars staat. En dan is het plan ook om SpaceX met Elon Musk, althans Elon Musk heeft dat plan gelanceerd, om dan de onbemande testvluchten en landingen te gaan laten plaatsvinden op Mars. Dus we zijn reuze benieuwd of dat er allemaal gaat aankomen. Ja, wat dat betreft luisteren wij gewoon lekker mee met Seabreeze dichtbij via Middelgolf of natuurlijk Wi-Fi stereo. Dat is allemaal mogelijk. We houden het gewoon wat dichter bij huis. Wij gaan deze zomer ons maar vermaken op het volgende plekje. Misschien ergens in Spanje. En dan lekker meedoen met deze. Ga maar erbij staan op het strand. Ken je hem nog? Uit dat grijze, wijze verleden.

boodschap vind ik ook. En die ook nog steeds herkenbaar is deze tijd. The Dutch, ze namen ons mee terug in de 80's. Met die mooie This is Welfare Paradise. En af en toe moeten we niet te veel terugkijken in de tijd. Maar Oasis doet dat toch wel. Zij namen dit nummer op in 1996 alweer. Zover terug in de tijd. Maar dat doen we hier altijd bij Seabreeze. Don't look back in

luisteraars van Seabreeze. Even een nummer om over na te denken. Treintje Oosthuizen 2003 alweer. Deze mooie. Nu jij er bent. En laten we daar met regelmaat even bij stilstaan. We zijn bij je hier, Seabreeze, op jouw radio. En we doen dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met allemaal DJ's die hun best doen voor jou om hun platen te draaien. Waarvan je denkt, hey, die heb ik al hele lange tijd niet meer teruggehoord. De historie gaat terug naar de zeemeeuwen. De branding over het algemeen in de Noordzee. Of de Theemsbonding, waar de schepen lagen. Caroline, Radio Londen. Mi Amigo, Radio Noordzee, Veronica, we kennen ze allemaal. Voor jou proberen we een beetje die warmte over te dragen. Maar we gaan je nog niet verlaten hoor, zeker niet. Will Young 2004, dit is Leave.

weer bij je met lekkere muziek. Zoals gezegd, dit is Direct. En daarna misschien nog een stukje van Rondé met Hard to Say Goodbye. Ik ben er zometeen weer.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie in het Brabantse Nune bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun twee kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrepetski. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrepetski verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Oh, de 1395 AM
10: is er even niet.
9: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
10: Nu
9: op 1098.
10: En via de digitale kanalen.
9: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
10: Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. De Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: brengt niet meer het zomergevoel over dan deze van de Bee Gees, de Massachusetts uit 67 alweer. Ai, ai, ai, wat lekker ver terug in de tijd. Genieten op de radio. Fijn dat u er weer bij bent, luisteraars van Seabreeze.
1: Het is zomer. Seabreeze AM. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio. Easy Way Show.
0: Dat betekent dat we luisteren naar de Easy Way Show met ondergetekende Terry en af en toe een beetje Harry. We doen het rustig aan, maar voordat we echt naar het rustige plaatje gaan, even deze.

Shocking Blue met Venus. En het is even tijd om de middagdip een beetje buiten de deur te houden, vind je ook niet? Maar over middagdip buiten de deur houden, dan moet je vooral niet te letterlijk de volgende nemen.

Stone was dat met Sex on the Beach hiervoor. En wat zei Davin Michel, dat duurt te lang. Ja, kan gebeuren, hè? Vind je ook niet. Luisteraars, leuk dat je er weer bij bent. De Easy Way Show. En ik hoorde tijdens het begin van Davin dat die grappenmaker van L. Stewart er al even doorkwam. Er kwam dat de naald schoot door de warmte op het plaatje. En dat kan af en toe natuurlijk gebeuren. Misschien heeft u er niet al te veel van gehoord. Of heeft het niet te veel gehinderd dat Davin een beetje overstemde. Dat zou best wel kunnen. Muziek hoor je hier bij Seabreeze. Tot 4 uur de Easy Way Show. En om 4 uur de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. En tijd om af en toe eens even weer wat rust op te zoeken. Gaan we dan toch naar die L. Stewart. Ik heb de naald weer voor in de groef gezet. En we duiken terug naar 1978. Dit is Almost Lucy.

vond hem de absolute meester van de melancholie. Deze Neil Diamond met het echte indrukwekkende I Am I Sad. En dat gevoel heb ik altijd als je in de auto zit, dat je zo'n plaat gewoon lekker hard op mee gaat zingen. Ik heb het in ieder geval wel gedaan hier in de studio. En dat betekent dat het dan weer tijd is om even het rustpuntje op te zoeken. Dit is You're the Best Thing That Ever Happened To Me.

Gladys Knight en de Pips. Een van die mooiste hier op de radio. You're the best thing that ever happened to me. Het is vandaag ruim 30 graden in het zuiden en in het westen een klein beetje mist. Het noorden een paar graadjes lager. En vrienden van Seabreeze, laat je niet gek maken door hitteplannen en van alles en nog wat. Geniet, de zon hebben we nodig. Gewoon, altijd. Dat doen we al miljoenen jaren. En af en toe zorg dat je gewoon een beetje voldoende aan het drinken gaat. Want dat is belangrijk. Vandaar zomerse muziek met deze van Juanes, La Camisa Negra. En nogmaals, geniet ervan.

Het voelt broeierig en mysterieus aan deze van Robbie Robertson. En het gevoel heb je alsof je zo in een film stapt. Heb je dat ook niet? Deze Somewhere Down the Crazy River. Ik vind het een absolute parel om naar te luisteren op deze lome donderdagmiddag hier bij Seabreeze op jouw radio. En ik vind het alweer weer hoogste tijd geworden om weer even een tandje bij te schakelen. Dus wat doen we? We pakken gewoon even deze van Tavares. Ken je hem nog uit het grijze wijze verleden? De disco. De tijd dat we nog op de vrijdag en zaterdagavond lekker naar de discotheek gingen. En dan even op de dansvloer biertje pakken. En dan Heaven Must Be Missing an Angel.

0: verliefd op elkaar is, moet eigenlijk dit plaatje, duurt maar 2 minuten, gewoon elke dag elkaar even laten horen, deze van Jim Croce. Ik doe het wel hoor, ik probeer hem in ieder geval elke week even te draaien. Jazeker, want anders zou het zomaar eens kunnen zijn dat je naar een volgende over moet gaan. Want zo werkt dat ook. Cadans, de liefde is voorbij, het is over. En als je nou Jim Croce vaker had gedraaid, was dat misschien wel anders gelopen. Dagen dat ik je vergeet.
1: Soms geloof

0: een van de mooiste popsongs vinden die ooit geschreven is. The Beach Boys. Met het echte, lekkere, mooie, ze noemen het wel eens geniale God Only Knows. En ja, die harmonieën die je hoort tussen die mannen, dat geeft mij altijd kippenvel. We zijn aan het eind gekomen van het programma. We gaan naar de allerlaatste. Dat betekent de allerlaatste vocalen hier bij Seabreeze op jouw radio. En dat betekent dat we toch nog even in het zomerse sfeertje blijven. Totdat we straks overgaan naar Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Tussen 4 en 5. Dat elke dag weer hier op jouw radio. Volgende week, dan ben ik er weer. En wat betreft zomer, geniet van de zon. En wat mij betreft, tot volgende week. Dit is Ricky Martin met Maria.
1: Uepa! 1, 2, 3. Un pasito para.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en had dat mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet er naar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap nadat het eerder geen lid wilde worden. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik zeg wel eens gekscherend. Ja, nou goed, een beetje lol kunnen natuurlijk. Roy Black, die had zijn naam niet mee. Maar Barry White ook niet. Nee, maar het was een tof song, jongens. En vergeet het niet, hè. Oh, you're the first, the last, and my everything. Dat had Barry White. En een van zijn grootste hits. Hey, je hoort ze. En je komt ze weer tegen. Bij ons op de radio natuurlijk. Op dit ogenblik.

Betuigende tekst ook natuurlijk. Max Zwerner, dat was een topmuzikant van Kajak. Ging solo, Wayne in May, met zijn eerste plaat. En wel in 1979 al ik het gisteren. Plaatjes voor frustraatjes, maar ook zometeen een plaatje. In de vorm van een fijne voor achter de keukengordijn. Allereerst is het Diana Ross. Love Hangover. In the middle of the road show. Hey, leuk, wees welkom.

0: Bossy, Love Hangover.
1: Fijne. Oh ja. Achter de keukengordijn.
0: Zo, we hebben artiesten meegemaakt in het grijs verleden hoor. Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
2: Voor degene met een schuilen achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots.

0: C'est clair, t'as tout dit.
1: Bon,

0: zomervakantie van 1974. Het was er weer in, hoor. Ja, nou.
1: Grote zomerhit.
0: Echt wel. Niet zo klein ook. Het was Paul Vinci die zich ooit afscheid van de...
2: Roberts.
0: Nee, hij had geen zin meer in Roberts. Hij zei, ik ga gewoon lekker solo. Heeft hij ook veel geluk mee gehad. Your baby ain't your baby anymore. Ook een fijne van achter de keukengordijnen. Daar was je getuige van. Het was vandaag Ramses Shafi. Zing, vecht, huil, bid, lach en ja, een beetje werk en bewonder. Natuurlijk.

0: speakers. Ja,
1: en hij is bovendien een aardige kerel.
0: Koffie.
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

Ja, lieve luisteraars, waar is de tijd gebleven dat we op deze muziek stonden te dansen, joh? Waren de jaren 80, Chemise Ori en Chic and Love You. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Plaatjes met gaatjes, plaatjes voor frustraatjes. Kom daar je toe, voor je de bekende lange palen en digitale kanalen. Hier, Treintje Oosthuizen.

je strekt je vleugels, hè? De wings. Met Paulus zelf, Paulus McCartney. Paul McCartney in Deliver Your Children. Oh, mensen, wat een lol. Toch? Ja, hè? Je zou dus spontaan een duik van

echte knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

Alles over de eens jouw favoriete vriendinnen waren, muzikaal gezien. Lekker toch, de Pointer Sisters, genaamd June Roos en Anita Pointer. And I'm so excited. Dit is de Middle of the Road Show voor jou.

deze fantastische zanger. Bos Kerksen, What Can I Say? Dat was een van de laatste van vandaag in de Middag Draad Show. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doe het gewoon nog een keer, toch? Ja. Maakt er nog een hele leuke voortzetting van. Van zometeen, veel plezier. Want er volgt veel meer lekkere muziek met hele lieve aardige collega's.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Passagiers in Nederland, met uitzondering van één persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven is in nauw contact geweest met iemand die later met het virus is opgenomen. Wereldwijd eindigt de quarantaineperiode voor het hantavirus eind deze maand of begin juli. Volgens defensieminister Jezelgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben, maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarese schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Dit betekent niet dat de zeestraat helemaal open is. Volgens de tijdelijke overeenkomst regelt Iran de doorvaart van commerciële schepen. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd gisteravond ondertekend. Een vat olie kost nu ruim 67 euro. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Ook heeft PostNL vorig jaar weer meer brievenbussen weggehaald. Het gaat om bijna 800 bussen. De waakhond zegt dat het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd werd, maar de wettelijke norm is 95%. Vanaf 1 juli verandert de postwet en krijgt PostNL 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Lewotobi-vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Keukenpret, uitgezonden op 19 juli 1979 van 10 tot 11 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.

0: bakwindtijd op Mi Amigo is 5 seconden over 10. Luister naar zo'n goede morgen. Hier volgt het Mi Amigo weerbericht. Wisselend half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. De temperaturen schommelen rond de 17 graden, aan de kust veel wind. De Mi Amigo temperatuur hier aan boord van de Magdalena is 15 graden. Luisteraars, tot zover deze berichtgeving. En dan nog dit, het nieuwe Mi Amigo adres is postbus 640 Port Lobby in Mauritius.
1: Stemming aan de Denderman Systeemweg te Aalst in België vindt u meer dan 300 modellen bruidsjaponnen van de meest vooraanstaande ontwerpers, zoals Anne-Rose Paris, Karine, Jolie en Jacques Esterel.
2: Monopol presenteert 12 crazy hot hits op 1 op 1 met onder andere de Motorman. Crazy hot hits met onder andere Bright Star, Brian Hunt en Ruth McGinney. Twaalf crazy hot hits met natuurlijk Mustaf en de Criminal Gamblers. Twaalf crazy hot hits op Monopol Records is een schitterende LP die verkrijgbaar is bij iedere goede platenzaak. 12 crazy hot hits op Monopol Records.

0: maker van deze week de formatie Puzzle. En we beschouwen dat als we dat straks maar niet gehoord hebben. Een Living in Love. Goedemorgen Nederland, ik ben blij dat je erbij bent. Want België is er toch wel bij, dat weten we sowieso wel.
1: Wim de Groot, 272.
0: En dit is Rudy Sylvester met zo'n goeie oude rock.

die Sylvester uit het Brabantse Assen. En voor zo'n goede oude rock vind je altijd wel tijd. Acht minuten over tien. Zo, ik ben bij het je bij. Dit is Keukenbred deel 1. Dat betekent dat we na 11 Keukenbred deel 2 krijgen. En dit is gewoon het ochtendprogramma van Mi Amigo. Wat voornamelijk gericht is op de huisvrouw. En waar alle genres muziek in voorkomen. Met koffie natuurlijk.

oftewel onze tweede hitmaker in 1979. Formatie LBS, Luc Bianca Stella en LBS. Ze zijn van niets op 23 binnengekomen in onze vliegende 50. Kan je nagaan wat zo'n hitmaker allemaal kan doen hier op het station. Dat we vandaag in Nederland ook wat meer mensen luisteren. Ik weet niet precies hoe dat komt, maar ja, het zou nog kunnen, niet waar? Zeg, mijn naam is Wim de Groot en ik neem je mee naar het tijd zijn van 12 uur hier.

Best Friends. Het schattenbouwtje van Daniel en Daniel Bonen hoort u vanmiddag zo rond de tijd zijn van 12 uur, maar dat vertel ik u er straks al. We gaan eens een plaatje draaien voor Mireille Moerman, oftewel onze voorzitter van de Mi Amigo Fanclub. En dat is eentje van Rocco Granata. Ik hoop, Mireille, dat je gisteren je video hebt gehad, zo rond 5:10, en dat je zo rond 10:55 een pas echt aan kon zetten. Tenminste, dat laatste stukje, dat bedoel ik eigenlijk, het allerlaatste stukje. En dit is Maria, Rocco Granata.

0: Maria. En nu we het toch over de Mi Amigo fanclub hebben. Ach, ik dacht kom, dan kan ik het adres ook nog wel een keertje noemen. Als je lid wil worden van de Mi Amigo fanclub. Ik weet niet precies hoeveel het kost. Ik meende iets van 150 francs. Hè? 150 francs of een tientje in Nederlandse guldens. Voor zover ik me dat kan herinneren. Het kan natuurlijk inmiddels opgetrokken zijn. Maar dan moet je gewoon even informaties voor inwinnen bij de Mi Amigo fanclub. Vinkestraat 43 8610 Wevelgem, België. En als je in België woont kun je ze nu ook bellen. 056 41 46 37. En als je in Nederland woont dan draai je gewoon eerst 09. En dan 56 41 46 37. En nogmaals. Het adres Vinkestraat 43 8610 Wevelgem, de Mi Amigo fanclub.
1: Hello folks, this is the new

25 minuten over 10 alweer. En dat betekent dat we al zowel weer op de helft zijn van deel 1 van Keukenpret. Want dit is een programma op Miami wat 2 uur duurt. En deel 2 krijgt u straks na 11. De koffie is onderweg, heb ik me laten vertellen door Ben van Vraag. En dat is natuurlijk niet te versmaden, zeg. En ik zeg tot u... Goedemorgen! En eventjes weer wat rustiger aan. Na al gestampt van de nieuwe Hucklebuck en zo. Zijn die de Shadows, een theme van de Deer Hunter.

0: week nog 6 en deze week 2. De theme van de Deer Hunter, afkomstig van de Shadows. Dit is Radio Mi Amigo, maar dat wist u natuurlijk allang. Ik wil u nog iets vertellen, namelijk het nieuwe adres van Mi Amigo is postbus 640 Port Louis Mauritius. Dat is postbus 640 Port Louis. Dat zijn eigenlijk twee namen verbonden door een streepje. PORT-LOUIS. En dan het geheel bevindt zich op Mauritius en dat is MAURITIUS. MAURITIUS. Dat was het.
1: Dit is Wim de Groot op Mi Amigo Internationaal.

onze triomfiraat. Uit onze tipparade. Tip 30. En het nummer is getiteld Waterfall. Wel, het zal 14 dagen achter elkaar regenen. Ik ben bang dat je dan echt goed moet leren zwemmen, want anders ga je wel goed de mist in halverwege of zo. Na de tipparade iets uit de hitparade. Zo hoort het hier op Miamigo. Van 5 naar 4, één plaatsje winst voor Roxy Music. En afgelopen zaterdag tussen 12 en 3. Want dan hoor je natuurlijk de Vliegende 50. En dit is Dance Away.

Dance Away the Heartache. Zo, bedankt Ben van Praag voor de koffie. Hij zou de rekening laten sturen, zei hij. Nou, het zal mee benieuwen, zeg. In ieder geval een kopje met een schoteltje. Dat is iets zeldzaams hier aan boord, maar dat zal waarschijnlijk vanwege de golven nog komen. We hadden gisteren een klein stormpje wat overkwam. En wat heet, klein, windkrachtje 7 tot 8. Dat vond ik best wel redelijk, hoor. Ik bedoel, ik ben niet kinderachtig, maar dat, ja. En we hebben nu nog wat golfjes daarvan. En vandaar dat Ben het maar op een schoteltje bracht. Dan wist hij zeker dat het redelijk overkwam. Wel, het is een klein voetenbakje geworden. Niets aan te doen, maar ik ben toch wel blij dat ik het hier heb. Helaas, de koekjes, u weet het, ik ben gek op koekjes, die zijn op. Dus als u vindt dat u koekjes wilt opsturen naar Miamigo, dan moeten ze natuurlijk wel goed verpakt zijn, want het duurt meestal een maand voordat ze hier aan boord komen, als u het opstuurt. En dat geldt natuurlijk ook voor uw brieven. Dan zal ik het adres nog een keer herhalen, voor het geval u het idee krijgt in uw hoofd om koekjes op te gaan sturen, wat ik natuurlijk zeer op prijs zou stellen. Dat is postbus 640, Port Louis Mauritius. En dat zeg ik nog een keertje, heel langzaam, en ik spel het nog. Postbus 640, Port Louis, PORT-LOUIS, Port Louis. En dat geheel bevindt zich dan op Mauritius. M-A-U-I. Nee, pardon. Stop, streep er doorheen. Nog een haakjes eromheen. Puntjes erbij. Je kent dat wel. M-A-U-R-I-T-I-U-S. Mauritius. M-A-U-R-I-T-I-U-S. En dat geheel bevindt zich natuurlijk daar, in Mauritius. Dat is Port Louis, dat is gewoon een soort havenplaats, Louis. Nou ja, vandaar. Ik wilde u nog eigenlijk iets vertellen. Oh ja, het schiet mij weer te binnen, zo in Keukenpret. We hadden u beloofd gisteren in Keukenpret deel 1 of deel 2, dat weet ik niet meer, om de nieuwste van Michel Mara vandaag voor u te draaien. We wilden hem gisteren draaien, maar hij staat op de verkeerde snelheid. En daar zijn we gisteravond druk in de weer geweest. Ik wil u het product wat we hebben gemaakt niet laten horen, want het is niet om aan te horen. We zullen vanavond wederom ons best doen om het geheel dan toch wel morgen voor u klaar te krijgen. En dit zijn Wings and Getting Closer.

0: van Paul McCartney staan dan ook de Wings. Ik weet niet of Linda nou ook onder de Wings valt, onder het duo McCartney. Dat zou ik nog eens na moeten vragen. Dat zal ik wel eens een keertje doen bij ons wandelend hitarchief Johan Vermeer. Die ook gisteravond zijn best weer heeft gedaan. Als het goed is, dan blazen we wat meer power erachter vandaag. Hoe heet dat eigenlijk? Hoe heet dat? Moeilijke woorden allemaal. Ik ben helemaal niet technisch aangelegen, dus ik laat me er maar gewoon niet meer over uit.
1: Dat is buitenlands.
0: Nou ja, buitenlands. Ja, buitenlands. Hoewel we er erg veel van draaien hier op Miamigo, kunnen we gerust zeggen dat het buitenlands is. Uit Zweden. Formatie ABBA. Van een allerlaatste LP. En die LP heet Fully Foo. En zo heet ook dit nummer. Dit is dus de titeltrack Fully Foo van ABBA.

0: de showwereld hard is. Dat kun je wel merken aan het eens zo gelukkige kwartet wat zich ABBA noemde. Of noemt. Wat nu in het privéleven wat moeilijk zit. Zo is de blonde dame gescheiden van haar man. Althans, zij leeft gescheiden van hem. En de donkere Annefriet, die weet nog niet zeker of ze wel bij de groep verder gaat. Ze wilde zich wat meer gaan wijden aan haar huisleven, zoals dat heet. Niet dat iemand daar iets tegen heeft hoor. Maar dat betekent wel het einde van de formatie ABBA. En dat zou toch wel jammer wezen. Maar dat is hun allerlaatste product, Voulez-vous. Van de LP Voulez-vous. En dat het buitenlands is, ach, laten we daar maar niet meer over hebben. 18 minuten voor 11. Dat betekent dat we bijna door deel 1 heen zijn. Ik doe het altijd met bijzonder veel plezier. Ik weet niet of u dat doorheeft, maar dat kan natuurlijk wel zo wezen. Laten we eens eventjes hiernaar gaan luisteren.
1: Wij praten en de plaat draait en u danst.
0: Hot chocolate met een allerlaatste. Ook weer een laatste. En zo draaien we nog een heleboel van de allerlaatste werkjes. Dit is Mindless Boogie en luister eens even goed naar de tekst. Dit is Mi Amigo. Goedemorgen 272. Mijn naam is Wim de Groot. Hola, die.

Chocolate en Mindless Boogie. Vroeger ging de jeugd nog wel eens de straat op om echt voor iets te vechten. Tegenwoordig vermaken ze zich maar in disco's en interesseert de politiek ze helemaal niet meer. En doen ze maar wat. Wie weet komt het door een maatschappij die steeds vager aan het worden is, steeds moeilijker opvoedbaar voor kinderen. Je weet het maar nooit, want de normen en waarden die variëren zo erg. En ze veranderen ook zo erg. Dit is Sweet William van Millie.

Demi Latin, Summer Melody. Dat was de allerlaatste van hem. We hebben hem nog niet op, hoe heet het, op plaat hier. Maar we hebben hem wel op band hier. En dat is toch ook wel zeer zeker de moeite waard om dat eens even te beluisteren. 8 minuten voor 11. En dat betekent dat het weer reggae-tijd is voor Nederland en België. Ach Nederland, dit is Raymond van het Groen.

groenteveld. Oh, het zijn toch zulke schatjes.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het leek me zomaar een lekker begin van het muziekmuseum. De Blue Oyster Cult.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: Ja, heerlijke plaat leek me dat zomaar eventjes om mee te beginnen. Dus vandaar eventjes de heren van de Blue Oyster Cult. En Don't Fear the Reaper uit 1976 alweer. Goedenavond. We gaan weer een uurtje lekkere gouden oude platen voor je draaien. Ik heb onder andere Nederlandstalige muziek voor je van Peter Schaap. En dan niet een van die hele grote of die twee grote hits van hem, zullen we maar zeggen. Nee. Misschien ken je hem misschien niet. De Hoge Heren van de Stad. Prachtplaats. Let maar op, straks zo rond 7:15. Dus die komt snel aan de beurt. Dan heb ik zo rond 4:15 muziek van Ramses Shaffy tezamen met Lisbeth List. En dat is genaamd Aan de Andere Kant van de Heuvel. Anderstalige muziek in dit uur is afkomstig van Michel Zardou. Ik ga nog even studeren op de titel. Als het mee zit, krijg je die van me en anders moet je het maar gewoon goed luisteren. Tijd geworden voor de volgende plaat alweer. Wat dacht je van een leuke plaat van Fleetwood Mac?

niks te veel gezegd, dacht ik zomaar. Peter Schaap, hij is ons helaas ontvallen, deze man. In 1974 was dit de Hoge Heren van het dorp. En daarvoor Fleetwood Mac, Hold Me, in het Muziekmuseum. Bob Seger en zijn Silver Bullet Band, daar gaan wij mee verder. Zijn allermooiste is genaamd Main Street.

Hoogst persoonlijk vind ik dat ik dat niet doorheen mag praten door die plaats. Bijzonder mooi, Bette Midler en The Rose uit 1978. Dit plaatje komt uit 1982, kwam in mei, kwam hier de hitparades binnen hier in Nederland. Drie maanden later kwam die andere hit van ze binnen. En dat nummer is genaamd The Red Skies. En die hebben we ook wel eens een keer gedraaid hier in het Muziekmuseum. En gaan we zeker nog wel een keertje draaien. En dit was die eerste hitje van ze, zeg maar. Het nummer genaamd Stand and Fall van The Fix.

als het goed is, mogen we er weer een klein beetje van genieten. Hè? Van die summertime, zullen we maar zeggen. Bobby Gods, bro. We kennen hem natuurlijk allemaal van die andere grote hit van hem. Ik ga er niet eens meer wat over vertellen, jongens. Hello, summertime, zo was dit genaamd. Daarvoor Billy Joel en Don't Ask Me Why. Straks Michel Sardou. Nu eerst Bill Withers en Grover Washington Jr.

prachtige plaat. Ik heb nooit begrepen waar het over ging. Maar goed, als ik het de letterlijke vertaling even erop loslaat, dan is het een meisje met lichte ogen, zo zeggen. Michel Zardou hoorden wij zo net even. En daarvoor nog Bill Withers, samen met Grover Washington Jr. met Just the Two of Us. Een plaatje uit 1969, de enige uit de jaren 60 voor vandaag, is van de Fifth Dimension. Hier is Aquarius.

prachtige muziek, dacht ik zomaar. Ramses Shaffy, tezamen met Lisbeth List uit 1971 alweer. Aan de andere kant van de heuvels, zo was dat genaamd. Daarvoor draaiden we nog de Fifth Dimension met Aquarius. Oftewel, Let the Sunshine In. Nou, die sunshine die komt er wel. Hè? Dan gaan we weer met z'n allen zeuren dat het veel en veel te heet is, jongens. Maar goed, dat maakt allemaal jou. Daar zijn we Nederlanders voor, nietwaar? Even kijken, Ravencroft, zo is deze man genaamd, ja. Maxine, zo is het nummer genaamd. En dat komt uit 1905.

0: En nu openen de deuren van het Muziekmuseum voor...
1: Een plaat afkomstig uit 1909 of 72. Ze noemden zichzelf Bolland en Bolland. Hier is The Summer of 71.

Summer of 71, zoals ik net ook al zei, van Bolland en Bolland. En inderdaad, dat was in 1972 natuurlijk. Rev Ravencroft, daarvoor met Maxime. Het is alweer 4 minuten, of wat zeg ik, 3 minuten bijna voor 8 geworden. Ik zeg tot volgende week. Bye bye.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Oh. De 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
12: Idiot Country met Tom Polderman.
13: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: drie zingende engeltjes, laatste vrienden, jawel. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Malou Harris. Ja, daar zijn we mee begonnen met deze aflevering van Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Ja, Those Memories of You, 1987 alweer.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tony.
0: Ja, daar ben ik, luister vrienden. Welkom allemaal, een bijzondere goede avond. Ja, we gaan er weer lekker tegenaan met heerlijke country music op Radio Seabreeze. En dat doen we elke donderdagavond tussen 8 en 9 uur. Dat vinden we leuk om te doen. En ik hoop dat u het ook leuk vindt om daarna te kunnen luisteren. Ja, we gaan even lekker een plaatje draaien voor alle line dancers onder u. Wat dacht u van een nummer wat gebracht werd, wordt door Cole Millington. En ja, geschreven is door Cole Millington zelf, geloof het of niet, in 1978 alweer. Tijden vliegen voorbij. Ja, de Boots Brooding Boogie. Lekker even dansen. De beentjes van de

Johnson en de Boot Scooting Boogie. Ja, hij heeft er heerlijk op kunnen line dansen, denk ik. En heel veel line dancers die hebben dat gedaan. Tafels in de stoel aan de kant gezet. Misschien zit hij wel op de camping of misschien zit hij wel op een boot. Ja, dan moet je wel oppassen trouwens als je op de boot gaat dansen. Want ja, één misstapje en het is plons en ben je nat. Oké, het is de hoogste tijd voor een Nederlandse band. Dan heb ik het over de Temple.

0: was dit in Don't Call Me From a Honky Tonk. Ja, zeker weten, dat klinkt toch lekker. Hè? Luister naar Radio Seabreeze. Luister ook naar Giddy Up Country, heerlijk.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: Het is maar even dat je weet, luister vrienden, en we gaan full

0: ze dan zeggen. Ja, in de truckerswereld. Dit was Larry Mercy. Een geweldige country zanger. Welke fantastische mooie muziek altijd maakt. En ja, nog altijd doet hij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Hi, I'm Susan Catania, and you're listening to the country program from the Netherlands, Giddy Up Country, with your country host, Ton Polderman.

0: Dit soort jingeltje van mij. Dat zij is op een leuke manier ingesproken. Eerlijk is eerlijk is eerlijk. Ja, wij zijn aan de Radio CBS, Europe nummer 1.
1: It's nice to have a radio station as a friend.
0: Radio CBS AM en hier is Donna Fargo. En ze is het gezelligste en vrolijkste meisje van de hele wereld.

ze is het vrolijkste meisje van de hele USA. En dat is wel leuk om te weten. Radio Seabreeze, een programma Giddy Up Country. Gezelligheid kent geen tijd. Ik heb hier een heel mooi nummer van Kim Carnes. Arms, no wine, no cigarette. Ik geloof niet dat ze helemaal aan het begin begon. Nee, dat gaan we even opnieuw doen, lieve luistervrienden. Komt ze.

0: Te filmen.
1: Te filmen, een goedje gaat niet goed. Fantastisch, een mooie plaat van Paul Overstreet. Wat wil je nog meer? En dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Gezelligheid kent geen tijd. No, dat hoef je niet te vertellen.
2: Radio Seabreeze AM. Get it.

Kenny Rogers en For the Good Times. Dat is alweer een fantastische mooie oude song welke wij hier gedraaid hebben bij Radio Seabreeze in Giddy Up Country. En wat wil je nog meer? Ja, de echte luisteraar, de echte liefhebber van de country music, die weet wel dat de muziek eigenlijk alleen maar om geld draait. Hè. De Cashville Song, ja, van niemand minder dan Peter Kent.

0: really good.
1: Hi, this is Tom Polderman. Please send me €10,000 and I bring you on the whole radio station, Radio CBDC. Yeah, so it is. Ja, zo ging dat allemaal in Amerika in 1989, om precies te zijn. Peter Kent, de Cashville Song Sharks. En ja, er zijn zoveel platenmaatschappijen en radiostations die de artiesten altijd belazerd hebben. Er zijn er veel hoor.

liedje van Dwight Yoakam, ja, I Got You. En dat staat op zijn album, ja, The Lonely Room. Heerlijk, een fantastisch mooi album. Boordevol, heel veel mooie country liedjes welke hij ooit gemaakt heeft. Luister vrienden, het is tijd voor Lumberjack Bob Beasley. En misschien kent u hem nog wel. Ja, vroeger van de Jordanaires. Heerlijk, hè. Gaan we eens luisteren.

0: Peggy Sue Got Married van Lumberjack Bob Baisley. Laatste vrienden, hij was lid van de Jordanaires destijds. Hij heeft liedjes gezongen samen met Buddy Holly en met Elvis de Belvis. Heeft hij ook nog druk bezig geweest. Leuk om te weten allemaal, maar wel heel erg oud. Jazeker.
1: Radio Seabreeze
2: 1098 en 1395 AM.
0: Ja, zeker weten. Dan is het nu tijd voor Donna Ray. Ja, de Nashville Song.

of Nashville Dreams. Ze kunnen nog zo groot zijn, maar het duurt zo enorm lang voordat je in Nashville echt voeten aan de grond krijgt. Nou, dat heeft deze dame ook gewerkt, dat is Donna Rae.

geweldig mooi, hè? Ja. Een leuk liedje was dit van niemand minder dan Don Williams. U kent hem ongetwijfeld wel. De man met die fantastische mooie stem. Ja, zeker. Ja, dit was hem weer, deze aflevering van Giddy Up Country. Luister vrienden op Radio Seabreeze. Zometeen schakelen we over naar de studio van Rob Hooft. En dat zit in Blaricum. En daarna gaan we overschakelen naar Nashville met Fred Cannon. Die gaat ook weer een fantastisch leuk programma brengen. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat u genoten heeft. En morgen, ja, dan ben ik er natuurlijk weer met Koffie Complete op de vrijdagmorgen tussen 11 en 12 uur. Tussen 10 en 11 uur natuurlijk, wat zeg ik nu allemaal. Vrijdagmorgen van 10 tot 11 ben ik er met Koffie Complete en dat wordt ook weer heerlijk. Wat mij betreft een hele fijne voortzetting van deze avond. Ja, misschien ga je wel slapen als je dan maar wel morgen gezond weer opstaat. Ja, heerlijk hè. Het is tijd voor een afscheidplaatje van George Jones. En ja, dat is een hele mooie hoor, welke ik van hem heb. Het nummer heet Wild Iris Rose. Tot morgen. En anders tot volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Feel the breeze.
0: Seabreeze AM. Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
12: En inderdaad, dit is platenkoffer nummer 225. Hartelijk welkom luisteraars voor weer een leuke nieuwe platenkoffer. We beginnen met Boudewijn de Groot en we eindigen zo'n beetje met Dusty Springfield. Maar ik weet niet of het mij lukt alles er zo in

Ik zei het al, we gaan beginnen met Boudewijn de Groot en een compositie van Lennart Nijg en Boudewijn samen, jawel, 1996. Het was een cd-single, maar het stond ook op een LP, Een Nieuwe Herfst. Op kant A, het allereerste nummer. Op die LP stonden ook de hele mooie nummers Annabel, Avond Eva en De Roos. Hier is Boudewijn de Groot met een wonderkind van 50.

Ja, die gitaarsolo die was van Jan de Hond en die zat vroeger in De Maskers. Zo, dat was het begin met Boudewijn. Gaan we nu een heel eindje terug in de tijd. En een heleboel van mijn generatie hebben dit nummer allemaal meegezongen. In 1957 kwam het nummer uit op een lakplaat, 78 toeren. En in 1965 nog een keer. En ik zat in de Generaalspoorkazerne in Ermelo. En ik heb het ook gezongen toen. Wij zwaaien af. De A-kant stond, ik sta op wacht en denk aan jou. En op de B-kant het nummer wat ik net noemde, wij zwaaien af. Hier is Joop de Knecht.

Tussen de 78 toerenplaten van mijn vader vond ik deze ook. De Typewriter mono-uitvoering van Leroy Anderson. En ze hebben voor die opname een speciale bel moeten laten maken bij de percussionisten die je moest bedienen, zeg maar. Omdat de bel van de typemachine veel te zacht was om op te nemen. En veel te veel rommelgeluiden gaf. In de hitparade heeft hij nooit gestaan. Voor het volgende nummer gaan we nog verder terug in de tijd. Het is namelijk een compositie van George Gershwin. En het komt uit die musical Porky and Bess. En die werd al uitgevoerd in 1934. In de hitparade kwam deze uitvoering wel. In de top 40 stond hij op nummer 16. En de groep Brainbox die bracht hem uit als singeltje met op de B-kant Dark Rose. En dan weten de liefhebbers al wat ik ga draaien. Hier is Brainbox met Summertime.

Dat was zanger Casimir Lux en de gitarist natuurlijk uit deze band Jan Akkerman. En die gaat dan hierna over naar Focus. We gaan naar 1966, compositie van Rick Presley. Ja, dan heb ik het over de zanger van de groep The Trox en Chip Taylor. Dit kwam op nummer 5 in de top 40 en het was een singeltje met op de achterkant From Home. En het werd uitgegeven op Fontana. Hier zijn de Trox en Wild Thing.

Lekker groepje, de Trox. Mooiste nummer van hun vond ik toch toen de tijd. Het nummer Love is All Around. En dit waren ze met Wild Thing. Dadelijk krijgen we de Rolling Stones met het nummer I Can Get No Satisfaction. Maar eerst gaan we luisteren naar de B-kant van de single van The Kings, Sunny Afternoon, die ook te vinden was op de LP Face to Face. Compositie natuurlijk van Ray Davies. En ik heb al vaker gezegd bij het draaien van Sunny Afternoon, ik moet de achterkant eens draaien. Nou, hier komt hij dan. En hij is getiteld I'm Not Like Everybody Else.

En hoe zat het ook weer? Wat mocht ook weer niet bij de TV in de USA, in Amerika? Dat zinnetje. En when I try to make some girl. Dat mocht niet een meisje versieren. Daar moest wat anders voor komen. Ze hebben gewoon, die Mick, die heeft gewoon gezongen. Wat er in de tekst stond, was natuurlijk Satisfaction van de Rolling Stones in 16 landen op nummer 1. Ook in Nederland op nummer 1 in de hitparade. De B-kant van de single had de naam De Ander Assistent West Coast Promotion Man. En als je dat wist, dan was je een echte goede DJ, zeiden we vroeger. We gaan naar een andere compositie van Jagger en Richards. En die hebben ze zelf ook opgenomen op hun LP December Children. Maar Cliff had er een hit mee. In Engeland kwam hij op nummer 15. In Nederland bij ons dus op nummer 18. Cliff and the Shadows uit 1966 met Blue Turns to Grey.

0: als je het hebt over Jagger en Richard, dan kan je er bijna niet omheen om naar dat andere duo te gaan. Te weten, Lennon en McCartney. En dan kom ik bij de Beatles uit. De film Hard Day's Night had een single in zich. Meer dan één, ook het titelnummer natuurlijk. Maar deze ook, And I Love Her. Uitgegeven in de USA op Odeon en bij ons gewoon op Parlophone. Wij draaien de B-kant van deze single en die is getiteld If I Fell. Nederland nummer 3 in de hitparade, België 10 en de USA nummer 12. Ik zei het al, uit de film Hard Day's Night. En wij draaien een bijzondere, wij draaien namelijk take nummer 11. Hier zijn de Beatles, If I Fell.
1: Take 11.
2: Yeah, we're on. We're on the air, folks. Come on. If I fell in love with you, what?

0: We gaan naar Agda en de Mulk. Singeltje met op de B-kant Kees. En in de hitparade kwam dit nummer op 53. Het is natuurlijk een eigen compositie en het is met een lach en een traan. Want als ik het schoolplein opkom, mam, iedereen lachen.
1: Hij is

mooi nummer van een mooie LP getiteld België. Het is ook als single uitgegeven. Op de B-kant stond dan het nummer Anders dan iedereen. Compositie natuurlijk van Henk Temmink en Henk Westbroek. In Nederland nummer 3 in de hitparade. 8 weken stonden ze in de top 40. En in België kwam die niet hoger dan nummer 18. 1983, we gaan naar een compositie van Frans Bakker. En die zat toen in die hele mooie groep Cadans. En Francis geeft daar een geweldig nummer voor, wat in de top 40 niet verder kwam dan 33. Het heeft wel 7 weken ingestaan. Het stond ook op de LP Donkerblauw en op de single was de B-kant Ik Stop. En we hebben het over het nummer Intimiteit. Hier is Cadans.

En de plaatkoffer wordt afgesloten door de single A en B kant. Helemaal in dezelfde sfeer. We gaan naar een compositie van Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. En die zaten destijds in 1993 in de Jazzpolitie. Hadden een aardig hitje, nummer 6 in de hitparade. Stond er 11 weken in met het nummer Liefdesliedjes. En daarvan draaien we de A en de B kant. Eerst de B kant. Overal kom ik je tegen en dan liefdesliedjes. En wat mij betreft en de platenkoffer betreft, tot volgende week. Dag.

0: is de platenkoffer met Rob Hooft.
1: In de platenkoffer is dit de single A en B kant.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
12: Are you ready for Freddy?
13: Say yeah!
12: From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddie Cannon Show.
14: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to rumble. Are you ready? Here she comes, Lisa Messina.
12: This is the Freddie.

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Op
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit autopsie op het lichaam van het 11-jarige Franse meisje Liana is gebleken dat ze verkracht is. DNA van de 41-jarige verdachte is gevonden op haar lichaam. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. En de stoffelijke resten van 21 lichamen, die zijn weggehaald van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en 's middags wordt het 28 tot 36 graden en in de loop van de middag komen er buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Een auto koop je niet elke dag. Bij ons is er iedere dag een buitenkans. Autobedrijf Gebroeders Kools en Jabbeke heeft altijd minstens 50 occasions voor u in voorraad van minder dan 1 jaar oud. Autobedrijf Kools heeft voor u nieuwe en gebruikte Mercedes uit voorraad leverbaar. Tegen prijzen buiten alle concurrentie. Autobedrijf Kools geeft volledige garantie en prima service op alle verkochte auto's. Autobedrijf Gebroeders Kools is gevestigd langs de baan Brugge-Gistel in Jabbeke.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur.